0: Yes, ik is ook goed. Het ook kan nog pet, naar zo zwaar. Het is ook op een gegeven moment een festival dat toch tussen is. Ik zie zo de ongezien daar, op het oktober, aan niet, drie niet. Het is best wel zacht uit het decennie. Het is echt goed, ik heb het ook nog niet aan me zeggen. Het wordt tot nu toe, het is in nu en nu tijd, nu nog aan niet open. Het wordt eerst in de september, het is oktober, het is ook zo een festival. No no ni na sa vaat kan ons zo niet begaan als het dat emmer lesagaat. Dus zo is het met goed. Abisin na zeg, abipakka. Naar je ponga am akkoord. Ook het festival dat toen no ni sa omaat dus. Ossu maslu daar ko ingeslaan gaat dus samen da. Dus hier ni, dus akkisa goed. O takkisa, ayungikisa. Oka na ja na goed. Ciao.
1: Tusanga papud, tersimangon nami, asyikati rigat.